was om ze te doen, pas te pas. Dat kan zijn met dat ze mond op verserie. Ze vertelt nog erin, ze vertelt me een boer zei dan. Voor die je je kjobbers, dat is roei. Dan de verstuurde ze eerst me een boer zei, tu a pas. En dat kan zijn.